0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Ik had het niet gezien.
1: Let

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: Wat een carnaval, Nino. En los, daar is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, hè?
6: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: zwaag d'amour, het is onmoir. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, molijst, roe muzieksken boar. Hij zingt er ten in te gelokker taart. En hoe het niet kero van een magnifieke toeien. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyen. In allemaal ons cafés dook je graalijk aan mijn zeiren en aan hotel combo.

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radios van Ulst.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

zat iedereen gezwans. Een oester is toch echter als een poort. Draait al een ambiance. Zat iedereen gezwans. Een oester is toch echter als een poort.

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinter. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de Neven app. Voilà, your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: De loze maanden 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de loop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet.

AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Is er een fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nien.
2: Live vanuit Terzogen in Olst, de Nienige Nechten, Ajo in Music. Wij, Ave van Olst.

0: Fanuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wer aber von Ulst?
1: Hey, Albert, André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ons avond te bellen, hè. De stoep omdat Thijs een vriendje lekker is.
3: Goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks, hè? Dat meekde niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
5: En Cosmo Twintje Frank.
2: Het is de wachttoeren, meneer.
4: Al was nou godverdomme de...

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: AIO & Music. 100% plezant, 100% olst.
1: Morgen ons het geld gaan vinden. Bien soigné, le guerre weten dat geld niet om de boemen groeit.
2: In het stadspark van ons oost, door

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

liever kan dit ooit een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten. Excuseer, versta jij dat

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Je me mets même brûque piste.
1: Are you in music?
2: Gedierig goeie muziek.
3: Zeg maar kind, viel maar op. Wil dem na zelf maar op. Zeg maar kind, viel maar op. Wil dem na zelf maar op.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: die niet vriet gemeen. Die draait ogen. Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: müzik. 100% oeşt. 100% karnaval.
1: Zot, zot, steike zot.

0: kom de Goaie doen?
1: Dag Camille. Ik kom een liedje zingen in Tolsters.
0: Maar klap gaat toch geen Tolsters?
1: Ha, ik zou toch eens willen proberen.
0: Zet ik erin?
1: Hey, dat min je niet.
0: Wat doet maar even?
1: Hey, je gooit me te helpen, hè?
0: Allee, Bisbak. Geen maar gaas. 1, 7, 9.
2: Ja, zeg, kost mij.

0: kommer ju om att stoppa ner gear. Vadå, detta blir allemaal wat dit dan nog te maken met je sakos?
1: Pa, ik weet het. Het is toch voor de mensen, dames en heren, als men verkupt.
0: Als je het gewoon zegt...

0: Zeg Kamil, zullen we er geen gitaar solo in steken?
1: Zullen we een betere koer pakken, jong? Pas op, hè. Tegenwoordig. Maar pas op, er ook beter, hè. En de boy, met de moesje en kamerot. Maar goed raas, hè.
0: En, wat vind je dat? Tof, hè?
1: Oh, ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Ja, dat is een bus. Ik heb iets anders, hè. Ik moet je altijd hetzelfde zijn, hè.

0: Zeg Camille, wou ik met toch geen sacoche geraken?
1: Yo, ik Olivier, jongen. Als je de mijlenstroot naar beneden gooit, jij op aan de rechtse kant, dan laat de sacoche in de zip.
2: Is dat toch wat hij een binnenmat op de bouw gekleid?
1: Jo, het zat er een kingerkoes plat.

0: van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Outlet. De week van vastenavond, avond ik mijn vrouw.
1: Illinois stond de kerst naar Londen draaien. Vind je kompke zoepen op een reis en moet zeker door.

0: Arnaldo Soanjeen. I own music.
1: Gedierige goeie muziek.
2: Luistert goed naar hoe dat moet.
3: A-J-O-I-M, want door is te schrijven, dat is een natte vingerkoets gemoest.

0: Esterweer!
1: Wat heb je? Zijn jij bij café?
2: Nee, de Neven app voor Follow You in Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
3: App hem al. Hey.

0: For you in music. Plezante radio.
1: Wow, was dat lawaai hier, zeg. Zie je wat dan niet? De chef heeft er een trompetje pikkel voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: wakker maken, zo dat poet of er in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het puntje kapot.
2: Ja, zijn er moet drie niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, boos het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.

Het is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frak on, stapt in onze combi en tanken je slopen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: alles wat dat een oorsneergeer noert.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Wesselty, Mo en de Kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoei, goh, dat hier niet fush, ey, omdat ey, kamerood. Goh, zit met hier gewoon niet met een bloeden. Goh, zit met hier gewoon niet met een bloeden op stroot.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust. Game over.
1: Yeah! Ajoe Music. Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven-app.
2: App. App hem al.
3: Yeah.

0: majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, hij trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot.

0: Music. Echt oesters DNA.
1: Dat kraait nooit kapot.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: IOM Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Jongen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jongen Music. En luister naar Jongen Music overal en altijd. De nieuwe Jongen Music app.
2: App hem al.

0: Roger Nusso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn boog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

daarvan, van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: En ker jij eens wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden?
1: Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om.

0: Nummer 1.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herbrekenen.

Bro, de rage van Flippos in een pakje chips is er niet verrage om gang. Zet jij rich failliën en zit richtje meer met hier wat drank in dans. De selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op het internet. De selfie, belfie, helfie, drelfie, op te leveren een delfie. Met vaste lovers, generaal bij hier, draait wie in, le carnavalfie!

kunt door alle maan met zijn GSM in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier op de pompier, voor een selfie.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb me hier speciaal.

0: Avda muelo wyklasie du. Afda muelo wyklasie du. Des beter dat met mijn gebieren blijft. Als ge ambras mokt en blijft zoepen. Wij kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Afda muelo wyklasie du. Afda muelo wyklasie du. Des beter dat met mijn gebieren blijft. Als ge ambras mokt en blijft zoepen. Wij kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Het is foie vierts, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

Ik hink eens mee op congé. Zat mijn dagrad niet mee. Hond Kerkhof in volle rest. Te wachten op een bus. Geel van dest. Van achter de omwoning zag ik een verschoning. Hier op de hoek van Stroot zag ik Sint Christoffel met een gapot.

0: Verdomme, visje is in het watergeval.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoy Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoy Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.
2: Nee.

0: Merci, hè, Bart. Mogen ze toch zeker dat de meesten niet gaan horen dat we geen echte jodenleerige vrouw noemen, hè?
1: Geef mooi maar aan jouw music. Waar Aven van Olst.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: milliard, en echte sloer. Mijn oor in de wind en een stemme in mijn oer.
1: Een hele zondag stond ik droog, want onze grote boos.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music App.

0: Na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music. Zare Radio.
1: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: was waar.
1: Mijn maat, Adver Pruis om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissuin,

Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

achter de kerk, daar smoer ik naar zwaan. Het is gelijk wanneer al voel, het blaft toch zo fijn. Want ik smoer naar zwaan, ik

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.
3: App de mal.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

ben blij dat ik dat vandaag voor ergens breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, tisch, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: Bretton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

ons hier aan een keer zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App hem al.
2: Ik

Kippelikker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik fazen, dat is niet van mij. Het was op die en twee droog geklonken, ik was zonder duizend slag, dus ik stond met veel courage.

0: was geen straat.
1: De hoorden gaalde jou en ik kon confusen. Een prins gelijk den deze en men in joren nimmer gat. Dat jou in een zinne heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amst

stoel. Maar ik verkliet gelijk dat moet. Penefoon in het mouwske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren mischoffiesten, op de mijlen met de biesten, zeven

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

tegenwoordig al de vrouw die hoe ik mee om dat visje bouw. En altijd thuis met nul en drood, heel dikkes niet werden vernoemd.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App de mal.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kaj pa si jih nog ena vrtele, jo?
1: Rap song!
2: Ajoj, music! 100% olč!

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Oien van de Joen.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Jules. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetst dan in je wagen vingers, hè.

spreken, wat gaan we van jou doen? Hoe gaan we onze wogen deze keer maken? En hoe wij het in mijn

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Vulda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van huis. De enige echte.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.

0: Is er een fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Wingbe.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Voelja Goe Radios van ons natuurlijk.

0: HR Radio.
1: De Loorse Malen 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet.

We gaan elke vrouw zien in mooi de perfecte maan. Hier op een wit peert, ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi en mijn lus, want ik ben

0: Pannen verloren. En wat wie jong, ik heb de verloren van Sergeant. Dan ben ik content.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: Hebt hem al.
3: Vrijdag of het is kort na de zevenen. Kom nog eens buiten, krijg een klap op mijn toet.

0: van Oost.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

na begin ontferde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mij hebben geluid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Vonoten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goede radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

gezicht, maar jongen. Honderd is nest je oren. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

da zegt na Joël. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boven in mijn oog is. Wantje zoals het tietje, zoals een hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graag kan beteerd. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar raven op de tafels op de stoelen. Ooit sta je in en geeft mijn hart gestoelen.

FM op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten en dat Stinkdorp

0: in blijft lekker van magat, jong, zeg. Dan moet ik zo een andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder, hè, en kijk dan wat bij, toch?
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat? We zullen ons achter

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

0: wakker maken, zo'n lep op de ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die alweer.

0: aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

0: Nuotan Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

daarvan, van de Vulda Goeits van City Music, luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: op City Music Green Bay.
1: Tune in aan de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Nederland.

Ik was maar eens wakker hier op een social plan en ik vroeg, mag hier eens pissen? Ik drink mijn gemakken amaretto foie en ik vroeg, mag hier eens pissen? Ik kroop stilletjes.

0: IOM Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: Holst.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app. App hem al.
2: Hey, gooi het wie allemaal doen.

0: Ion Music Plezante Radio.
1: Ja, jongens, met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mentier en tanders, hè. De verre kieën doen we al bierhavers, maar we lassen al op de laatste smaak. Toch had ik met mijn gezond verstand nummer boven.
2: Stond er dan toch nog eens een keer hoe ik verder hem op?
3: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jongens, en die café was van de wet. Die wil ik er maar bij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe verdikken

0: zot zijn van de flexies en erliekes.
1: Zet op aan een sikkel, hij dan liever lotte zitten. Luister een keer naar radio en music. Kruisje gegarandeerd.